0: Regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oostwest weerbericht. De komende dagen, en dus ook vandaag, warm en zonnig. We halen vandaag alweer 30 graden, dat is ook morgen zo. Dinsdag zelfs 32. Vanaf woensdag koelt het wat af, het blijft wel droog bij 23 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Outlet.
1: Nieuws. Op het filmfestival van Cannes is de Belgische film Coward van Lucas Dont meteen in de prijzen gevallen. De hoofdrolspelers Emmanuel Machiach en Vanette Campagne kregen de prijs voor beste acteur. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook de Belgische actrice Virginie Efra kreeg de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in de film Soudain. De Belgische film Notre Salut kreeg dan weer de prijs voor beste scenario. De schade na de zware brand in een industriebedrijf in Lanaken in Limburg is groot. Onder meer de centrale loods is volledig vernietigd. De brandweer moet er ook nog enkele uren nablussen trouwens. Van kwaad opzet is voorlopig geen sprake. In het Krugerpark in Zuid-Afrika zijn twee toeristen gedood tijdens hun safari. Het gaat om een man van 71 en zijn vrouw. Het koppel werd woensdag voor het laatst gezien op een picknickplaats. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Vrijdag werden hun lichamen gevonden. Ze hadden verschillende steekwonden. Hun voertuig is ook nog vermist. Meer details over wat er precies is gebeurd en ook over hun nationaliteit zijn er niet. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van het voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijk spel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de hele match met 3-2. Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen voor de 4e keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon met 4-0. De Poolse Pajor en de Spaanse Parolello scoorden elk 2 keer. Barcelona volgt het Engelse Arsenal op. Radio de komende dagen, en dus ook vandaag, warm en zonnig. We halen vandaag alweer 30 graden, dat is ook morgen zo. Dinsdag zelfs 32. Vanaf woensdag koelt het wat af. Het blijft wel droog bij 23 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs een woning in de Meulebekenstraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. De Deeltse brouwerij De Poes heeft woensdag de hoogste onderscheiding gewonnen op de International Brewing Awards in Londen. Dat is de oudste bierwedstrijd ter wereld. Dat tweejaarlijkse evenement wordt door de brouwer ook wel de Oscars van de brouwindustrie genoemd. Stijn David was de enige Belgische winnaar op het tweejaarlijkse evenement met zijn Oud Bruin, een typisch West-Vlaams bier van 6,5% dat deels gecontroleerd verzuurd wordt en gemengd wordt met jong bier. Het won goud in de categorie zure bieren. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen voortaan ruim 61 miljoen euro per jaar voor de bestrijding van zwerfvuil. Voor Wingenen gaat het jaarlijks om zo'n 49.000 euro extra. Het geld komt van producenten van onder meer drankverpakkingen, sigaretten en vochtige doekjes, die via de nieuwe uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfvuil verplicht zijn om bij te dragen aan opruim- en beleidskosten. In de buurt van het station van Waregem is vrijdag een bus van de lijn tegen een auto gebotst. Niemand raakte gewond, al moest de buschauffeur na verloop van tijd in shock toch naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het was iets na 7 uur dat het ongeval gebeurde op de hoek van de Westerlaan en de Noordlaan. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De komende dagen en dus ook vandaag warm en zonnig. We halen vandaag alweer 30 graden, dat is ook morgen zo. Dinsdag zelfs 32. Vanaf woensdag koelt het wat af. Het blijft wel droog bij 23 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van...

0: Goedemorgen, het is 5 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Op het filmfestival van Cannes is de Belgische film Coward van Lucas Dont meteen in de prijzen gevallen. De hoofdrolspelers Emmanuel Machiach en Vanette Campagne kregen de prijs voor beste acteur. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook de Belgische actrice Virginie Efra kreeg de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in de film Soudain. De Belgische film Notre Salut kreeg dan weer de prijs voor beste scenario. De schade na de zware brand in een industriebedrijf in Lanaken in Limburg is groot. Onder meer de centrale loods is volledig vernietigd. De brandweer moet er ook nog enkele uren nablussen trouwens. Van kwaad opzet is voorlopig geen sprake. In het Krugerpark in Zuid-Afrika zijn twee toeristen gedood tijdens hun safari. Het gaat om een man van 71 en zijn vrouw. Het koppel werd woensdag voor het laatst gezien op een picknickplaats. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Vrijdag werden hun lichamen gevonden. Ze hadden verschillende steekwonden. Hun voertuig is ook nog vermist. Meer details over wat er precies is gebeurd en ook over hun nationaliteit zijn er niet. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van het voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijk spel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de hele match met 3-2. Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen voor de 4e keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon met 4-0. De Poolse Pajor en de Spaanse Parolello scoorden elk 2 keer. Barcelona volgt het Engelse Arsenal op. Radio de komende dagen, en dus ook vandaag, warm en zonnig. We halen vandaag alweer 30 graden, dat is ook morgen zo. Dinsdag zelfs 32. Vanaf woensdag koelt het wat af. Het blijft wel droog bij 23 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs een woning in de Meulebekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. De Deeltse brouwerij De Poes heeft woensdag de hoogste onderscheiding gewonnen op de International Brewing Awards in Londen. Dat is de oudste bierwedstrijd ter wereld. Dat tweejaarlijkse evenement wordt door de brouwer ook wel de Oscars van de brouwindustrie genoemd. Stijn David was de enige Belgische winnaar op het tweejaarlijkse evenement met zijn Oud Bruin. Een typisch West-Vlaams bier van 6,5% dat deels gecontroleerd verzuurd wordt en gemengd wordt met jong bier. Het won goud in de categorie zure bieren. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen voortaan ruim 61 miljoen euro per jaar voor de bestrijding van zwerfvuil. Voor Wingene gaat het jaarlijks om zo'n 49.000 euro extra. Het geld komt van producenten van onder meer drankverpakkingen, sigaretten en vochtige doekjes, die via de nieuwe uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfvuil verplicht zijn om bij te dragen aan opruim- en beleidskosten. In de buurt van het station van Waregem is vrijdag een bus van de lijn tegen een auto gebotst. Niemand raakte gewond, al moest de buschauffeur na verloop van tijd in shock toch naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het was iets na 7 uur dat het ongeval gebeurde op de hoek van de Westerlaan en de Noordlaan. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De komende dagen en dus ook vandaag warm en zonnig. We halen vandaag alweer 30 graden, dat is ook morgen zo. Dinsdag zelfs 32. Vanaf woensdag koelt het wat af. Het blijft wel droog bij 23 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Op het filmfestival van Cannes is de Belgische film Coward van Lucas Dont meteen in de prijzen gevallen. De hoofdrolspelers Emmanuel Machiach en Vanette Campagne kregen de prijs voor beste acteur. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook de Belgische actrice Virginie Efra kreeg de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in de film Soudain. De Belgische film Notre Salut kreeg dan weer de prijs voor beste scenario. De schade na de zware brand in een industriebedrijf in Lanaken in Limburg is groot. Onder meer de centrale loods is volledig vernietigd. De brandweer moet er ook nog enkele uren nablussen trouwens. Van kwaad opzet is voorlopig geen sprake. In het Krugerpark in Zuid-Afrika zijn twee toeristen gedood tijdens hun safari. Het gaat om een man van 71 en zijn vrouw. Het koppel werd woensdag voor het laatst gezien op een picknickplaats. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Vrijdag werden hun lichamen gevonden. Ze hadden verschillende steekwonden. Hun voertuig is ook nog vermist. Meer details over wat er precies is gebeurd en ook over hun nationaliteit zijn er niet. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van het voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijk spel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de hele match met 3-2. Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen voor de 4e keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon met 4-0. De Poolse Pajor en de Spaanse Parolello scoorden elk 2 keer. Barcelona volgt het Engelse Arsenal op. Radio De komende dagen, en dus ook vandaag, warm en zonnig. We halen vandaag alweer 30 graden, dat is ook morgen zo. Dinsdag zelfs 32. Vanaf woensdag koelt het wat af. Het blijft wel droog bij 23 graden.

0: Goed investeren is zeker investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Alle info over adverteren op rest
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: Radio Oost-West. Ik luister regionaal.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West, de gezelligste in de regio.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oostwest.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. Langs een woning in de Meulebekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. De Teeltse brouwerij De Poes heeft woensdag de hoogste onderscheiding gewonnen op de International Brewing Awards in Londen. Dat is de oudste bierwedstrijd ter wereld. Dat tweejaarlijkse evenement wordt door de brouwer ook wel de Oscars van de brouwindustrie genoemd. Stijn David was de enige Belgische winnaar op het tweejaarlijkse evenement met zijn Oud Bruin. Een typisch West-Vlaams bier van 6,5% dat deels gecontroleerd verzuurd wordt en gemengd wordt met jong bier. Het won goud in de categorie zure bieren. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen voortaan ruim 61 miljoen euro per jaar voor de bestrijding van zwerfvuil. Voor Wingenen gaat het jaarlijks om zo'n 49.000 euro extra. Het geld komt van producenten van onder meer drankverpakkingen, sigaretten en vochtige doekjes, die via de nieuwe uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfvuil verplicht zijn om bij te dragen aan opruim- en beleidskosten. In de buurt van het station van Waregem is vrijdag een bus van de lijn tegen een auto gebotst. Niemand raakte gewond, al moest de buschauffeur na verloop van tijd in shock toch naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het was iets na 7 uur dat het ongeval gebeurde op de hoek van de Westerlaan en de Noordlaan. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De komende dagen en dus ook vandaag warm en zonnig. We halen vandaag alweer 30 graden, dat is ook morgen zo. Dinsdag zelfs 32. Vanaf woensdag koelt het wat af. Het blijft wel droog bij 23 graden.
4: Roze voor Sandra.

aan de ontbijttafel of onder de douche. Overal zing je mee. Dit is Rozen voor Sanderij, Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.
3: Word goedgezind met muziek die je kan meezingen. Dit is Rozen voor Sandra met Jo de Groot.

Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Rozen voor Sandra.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Amerikaans president Donald Trump is hoopvol over een akkoord over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat schrijft hij op zijn sociale media platform Truth Social. Volgens Trump is het akkoord rond en worden nu de laatste punten besproken. Het gaat dan onder meer over het heropenen van de straat van Hormuz. Maar meer details zijn er niet. Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Magyar en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de Belgische film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. De Gouden Palm ging weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungio voor zijn film Fjord. Door de ebola-uitbraak in Congo zijn nu al meer dan 200 doden gevallen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten. Onder de eerste dodelijke slachtoffers zijn ook 3 vrijwilligers van hulporganisatie Rode Kruis, meldt de Internationale Federatie van Rode Kruis en de Rode Halve Maanverenigingen. Buurland Oeganda meldt intussen 3 nieuwe bevestigde gevallen van patiënten besmet met ebola. Het gaat om een chauffeur die de eerste bevestigde patiënt in het land vervoerde en een gezondheidswerker die besmet raakte bij het verzorgen van diezelfde persoon. De 2 worden momenteel verzorgd. Dan hebben we de nodige sport. Uiteraard een waanzinnige ontknoping in play-off 2 van het voetbal. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaard, dat voor de laatste speeldag nog aan de leiding stond. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. Dat is een anticlimax dus voor Standaard, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd waren er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. Verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo. Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag en de komende dagen warm en zonnig weer. Vandaag 30 graden, morgen en dinsdag mogelijk 31 graden. Vanaf woensdag koelt het af, maar het blijft wel droog en zonnig bij 23 graden.
3: Radio Oost-West.
1: Roze voor Sandra. Jo de Groot.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
0: Rozen voor Sandra.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radio.be.
2: Radio Oost-West.
3: Rozen voor Sandra.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Hoge Hovenstraat in Aarsele is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer moest wel nog controleren of de woning al dan niet onbewoonbaar is. In Tielt zijn vanmorgen enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zat de Kleitenstraat zo'n 5 uur zonder stroom. Rond 5 voor 6 vanmorgen werd het probleem door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Tijdens het openbaar onderzoek over de geplande windmolens aan weerszijden van de E403 in Lichtervelde en Zwevenzele, dat vandaag afloopt, zijn bijna 700 bezwaarschriften binnengekomen. Aan Wingense kant stond de teller zaterdag op 301 bezwaarschriften, aangevuld met 5 digitale. In Lichtervelde liepen er zelfs nog meer binnen. Langs een woning in de Meulebekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een zwarte pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. Voor de aanhangwagen stond ook een vrachtwagen geparkeerd, maar die liep geen schade op. De zwarte pick-up naast de trailer raakte wel beschadigd door de hitte en de vlammen. Er zouden onder meer camerabeelden zijn van de feiten. Omdat kwaad opzet zo goed als zeker is, stelde het parket een branddeskundige aan. Die moet nu uitsluitsel brengen over de precieze oorzaak van de brand. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De komende dagen, en dus ook vandaag, warm en zonnig. We halen vandaag alweer 30 graden, dat is ook morgen zo. Dinsdag zelfs 32. Vanaf woensdag koelt het wat af, het blijft wel droog bij 23 graden.
4: Je luistert naar Studio Oost-West met Patrick.

Dat is zeker zo. Je hoorde Wiltura en mooi het leven is mooi. Hey, hallo, goedemorgen. Het is 9:55 geworden. Dat betekent dat we klaarstaan voor een nieuwe aflevering van Studio Oost-West. Vooraf voor u allemaal een zalige hoogdag van Pinksteren gewenst. We zitten midden in een verlengd weekend voor heel wat mensen. En dat is volop genieten. Zeker ook als je de temperaturen en de weersomstandigheden bekijkt. Dan is het alleen maar genieten tijdens dit lekker lange weekend tenminste van Pinksteren. Dank u wel, Jo, voor de rozen voor Sandra, die mogen netjes weer opgeborgen worden. Misschien is het een goede tip om die een beetje in de schaduw te zetten en wat extra water te geven. Want met deze temperaturen gaan bloemen natuurlijk stilaan. Of liever rap verwelken tenminste. Dus dat kan een goed idee zijn om dat toch maar te doen. Wat gaan wij uitsteken in de komende 2 uur? Wel, we hebben geen praatgasten vandaag. Dat is niet zo erg natuurlijk, want we hebben wat regionale informatie gesprokkeld voor u. En dat overgieten we met een fijn sausje van leuke muziek. Ik denk dat we goed zitten tot aan de klok van 10 uur. Dat doen we ook met, of liever tot aan de klok van 12 uur, met deze van Ten Sharp.

Tegen vlinders heb ik helemaal niks en zeker al niet als die van de hand van Lisa Delbo komt. Je hoorde haar met Vlinderen, nummer uit 1992. Ik zei het reeds, vandaag geen praatgasten in ons programma. We hebben wat sprokkels gemaakt uit onze provincie, zeg maar, of uit onze regio. En die gaan we u natuurlijk netjes presenteren. Maar er is hier een ampetante vlieg in de studio die me wel een beetje het leven zuur maakt. Dus als u op een of ander moment een doffe knal hoort, dan is de vlieger geweest. Het is maar dat ik u het meegeef. Van de vlieg naar de Tielse brouwerij De Poes. Het is een kleine stap, want die hebben afgelopen week de hoogste onderscheiding gewonnen op het International Brewing Awards in Londen. Dat is de oudste bierwedstrijd ter wereld. Dat tweedaags event wordt volgens de brouwers ook wel de Oscars van de brouwindustrie genoemd. Stijn David was de enige Belgische winnaar op het tweejaarlijkse evenement. Zijn Oud Bruin, een typisch West-Vlaams bier van 6,5%, dat deels gecontroleerd verzuurd wordt en gemengd met jong bier, was hout in de categorie zure bieren. Dat verdient een biertje op deze warme zondag. En dit is Gustav.

was de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival een paar jaar geleden, meer bepaald in 2023. Dat is ook alweer een drietal jaar geleden uiteraard. Toen mocht deze Gustav voor ons landje het Eurovisie Songfestival gaan vertegenwoordigen. Het is niet zo meteen een succes geworden, maar hij heeft er wel een grote hit aan overgehouden.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Studio Oost-West. Informatie op de juiste

Ja, aan zon geen behoefte of geen tekort, zal ik zeggen tenminste. Want het zonnetje is al heel vroeg, was het deze ochtend al van de partij trouwens. Je hoorde London Beat met You Bring on the Sun. En daarmee zaten we in de beginjaren 90. Ik neem u nog eventjes mee naar Tielt, want zij ontvangen op 7 juni aanstaande het 66e Belgische kampioenschap Vinkenzetten. Jawel, langs de Deinse Steenweg komen er tussen 9 en 10 uur zowat 800 vinkenliefhebbers in een lange rij zitten die zowat 2 kilometer lang zal zijn. Elke suskewit wordt er dan ook zorgvuldig genoteerd. De regerende Belgische kampioen is ook trouwens een Tieltenaar, want op 1 juni vorig jaar werd de 83-jarige Daniel De Vos op het BK in Waregem uitgeroepen tot winnaar. Zijn vink Karel genaamd, zong toen in 1 uur tijd zowat 917 keer Susquit. Ik noem dat een vink met een grote longinhoud natuurlijk. Al is het er te danken tenminste aan Luc de Vrieze, de secretaris van vinkenmaatschappij De Jonge Zangers uit Kanegem, dat het Belgisch kampioenschap naar Tiel komt dit jaar. Hij krijgt dus de eer om op 7 juni om precies 1 minuut voor 9 de openingsslag in de lucht te steken. Zo zie je maar. 2 kilometer aan vinken zetten en dat moet dan een Belgisch kampioenschap vinken zetten opleveren. Je maakt het mee op 7 juni dus in Tielt. En dit is Umberto Tozzi.

Les aan Louis op je radio, terwijl een klein Louisje onderweg is natuurlijk. De jonge dame is helemaal in blijde verwachting. Hoorde je haar met Wat ik voor je voel, een plaatje van een paar jaar terug. We hebben ondertussen kunnen kennismaken met het nieuwe wapenschild van de Wingens, van Wingenen tenminste. Want tijdens de Wingense gemeenteraad kwam dat nieuwe wapenschild ook ter sprake. Dat moest een combinatie worden van de wapenschilden van Wingenen en Ruisleden. Dat klinkt makkelijker allemaal dan het is, want zoals de fusiegemeenten, zo ook Tielt en Meulebeke het recent mochten ondervinden, is dat een klusje dat niet zomaar geklaard kan worden. Ook in Wingenen werd er dus een jaar overlegd, onder meer met de cultuurraad, de geheemkundige kring Ons Wingenen en ook de Vlaamse Heraldische Raad. En zij hebben dus ondertussen het resultaat kunnen tonen. Het nieuwe ontwerp combineert de rode lijn op geel schild van Wingenen met de rode, hoekige lijn van Ruisleden. En daarin zitten ook de kleuren van de drie deelgemeenten verwerkt. Namelijk hout voor Wingenen, rood voor Ruisleden en zilver voor Zwevenzelen. Het nieuwe ontwerp geeft ook al een traject van zo'n jaar achter de rug. Het kwam in 10 verschillende versies ter sprake, werd geleid tot een keuze van 3 en belandde uiteindelijk met goedkeuring van de Vlaamse Heraldische Raad en de Strategische Adviesraad voor Ruimtelijk Ordening en Ontroerend Erfgoed op de agenda van de gemeenteraad. Zo'n nieuw ontwerp moet alle deelgemeenten vertegenwoordigen, voldoende draagvlak krijgen en praktisch toepasbaar zijn. Zo zie je maar dat het niet zomaar een wapenschildje kiezen is. Daar komt heel wat bij te kijken natuurlijk. Och kijk, het is allemaal in een wonderful world gebeurd.

Omdat we altijd het van de positieve kant willen bekijken natuurlijk. Je hoorde Wonderful World en Sam Cooke was daar verantwoordelijk voor. Eind juni, vrienden, verschijnt het Smerig Spel. Dat is het nieuwe stripalbum van de Kiekeboes, waarin alles draait rond voetbal. Traditiegetrouw duiken ook in dit stripverhaal weer een aantal bekende voetbalkoppen op. Naast Filip Joos, Jean-Marie Paf en Tobby Alderweireld doet ook voetbalanalist Cat Walk mee. Al lijkt die laatste verdacht veel op gouden schoen Tessa Willaert. Tijdens de vierde editie van de Tessa Willaert Cup tenminste, dat is een internationaal jeugdtoernooi voor U13 en U16 damesploegen, dat vandaag plaatsgeeft in Waregem, krijgen de speelsters en Tessa Willaert zelf de strip als eerste te zien. Smerig Spel tenminste dus het nieuwe stripalbum van de Kiekeboes binnenkort vanaf juni dus te verkrijgen in jouw favoriete winkel tenminste. En zullen wij nog maar eens gaan kijken naar dat gazonnetje dat er misschien nog een beetje groen uitziet.

Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.

Ja, je hoort het. We trekken duidelijk de kaart natuurlijk van zomerse muziek. Ja, bij zo'n zomers Pinksterweekend mag dat al eens gebeuren natuurlijk. Je hoorde Michel Delpech. Daarmee trokken we naar de begin jaren 70. Een nummer dat trouwens ook in onze Sylvester Top 100 stond genoteerd. Je hoorde Pour un Flirt. En van die Michel Delpech neem ik je nu mee naar de parkjes in Waregem. Want Waregem maakt zich op voor een muzikale droomzomer. Vanaf 6 juli kan je 8 maandagavonden in het park Baron Kazier terecht voor de 35e editie ondertussen van de gratis parkjesconcerten. Het iconische soulfenomeen Paul Michiels bewijst op zijn 77e dat zijn legendarische, warm en doorleefde stem nog niets heeft ingeboet van kracht. En brengt ook moeiteloos zijn soulsister wederget The Way to Your Heart. Maar evenzeer ook zijn ijzersterke soloklassiekers ten gehore. Hij bijt dus op 6 juli de spits af. Een van de meest besproken nieuwkomers op de affiche is drievoudig Emmy Award winnaar Tim van Aalst, het creatieve brein achter tv-gids zoals What Als en Safety First. Hij ruilt deze zomer de vertrouwde schijnwerpers van de televisiewereld in voor het intieme podium en brengt onder zijn muzikale alter ego Tim Seeker eerlijke verhalen en breekbare akoestische liedjes over alles wat het leven mooier en menselijker maakt. De interactie met het publiek wordt op die DJ-scene die avond trouwens nog verder doorgetrokken door Jukebox Heroes, het concept van ceremoniemeesters Kobe Ilsen en DJ Kenny Raas, waarbij op een interactieve manier verzoekjes van de bezoekers op het terrein worden gedraaid. Straks neem ik nog eventjes verder mee in de wereld van die parkjesconcerten, maar zullen we eerst nog eens die wereldgids van Paul Michiels op je loslaten, eigenlijk van Soulsystem moet ik zeggen. Hier zijn ze met The Way to Your Heart.

Paul Michiels dus te horen en te zien op 6 juli tijdens de eerste van de 8 maandagavonden daar in het park Baron Kozier voor wat betreft de gratis parkjesconcerten. Solstice horen we dus met The Way to Your Heart. En ik had beloofd om u nog eventjes verder mee te nemen in die parkjesconcerten, want een gevoel tenminste voor nostalgie wordt gedeeld door de sympathieke pop- en cultuurwaarde Ronnie Moussuze, die op 20 juli terug langs komt tenminste. De inmiddels 55-jarige Antwerpse singer-songwriter en producer brengt zijn rijke muzikale geschiedenis mee naar de parken, inclusief zijn solomateriaal. De kans bestaat dat u het befaamde She Goes Nana van de radio's wel eens zou kunnen herkennen, of iets anders van Bart Peters, waar hij dus ook aan meewerkte. Zeker ook de moeite waard natuurlijk. Ook de menselijke jukeboxen, zo mag je het wel uitdrukken, Bram en Lennert zijn op 27 juli van de partij. De twee vrienden uit Nienhoven, die eerder al het voorprogramma van Niels de Stadsbader verzorgden en de voorbije jaren absolute publiekslievelingen waren, op het Schlagerfestival evenaren met slechts twee stemmen en twee gitaren moeiteloos de impact van een voltallige liveband met hun interactieve en aanstekelijke mix. Verder ook discobar Sabrina is op 3 augustus van de partij. De elektronische livecrew van TB90 met de DJ Kaskar en Fatty Key, die de jaren 90 herboren laten worden met hun live vocals, beatbox en MC-geweld van de Backstreet Boys tot de Spice Girls, speelt op 10 augustus. Naast hen maakt ook het veelzijdige sportanker en presentator Ruben van Heugt de avond zijn opmerkelijk parkiesdebuut tenminste achter de draaitafels als DJ RVH. Want van Heugt ontpopt zich tot een rasechte pleinantimater, ook misschien wel platenminnaar, die retro, trends, house en legendarische clubclassics aan elkaar mixt met de passie en techniciteit van een WK-finale. De 35ste parkiesconcerten zijn dit jaar goed voor meer dan 112 optredens, verspreid over 16 locaties in Vlaanderen en goed voor ruim 20 artiesten. Het grootste, kleinste festival van Vlaanderen blijft gratis voor het publiek. Vanaf 7 uur kan je dus telkens terecht op die maandagavond in de Groene Oase in de buurt, dus mee bepaald in Baron Kozier, tenminste in Waregem. En als je meer informatie wil, dan surf je gewoon eens naar www.parkies.be. Ik had het over Ronnie Moussuze. Wel, die zit nu in je radio.

0: keren terug naar de uitzendingen van Liefde voor de Muziek 2021. Schreven we met deze Ronnie Moussuze, een van de artiesten die je dus deze zomer aan het werk kan zien op de Parkies in Waregem. Je hoort hem met Meester Kunstenaars.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: En zo zijn we aan het eind gekomen van het eerste stukje van deze Studio Oost-West op deze zondag, deze Pinksterzondag. We maken plaats voor het nieuws uit onze wereld en maken heel graag afspraak zometeen aan de andere kant van 11.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
3: Amerikaans president Donald Trump is hoopvol over een akkoord over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat schrijft hij op zijn sociale media platform Truth Social. Volgens Trump is het akkoord rond en worden nu de laatste punten besproken. Het gaat dan onder meer over het heropenen van de straat van Hormuz. Maar meer details zijn er niet. Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Magyar en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de Belgische film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. De Gouden Palm ging weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungio voor zijn film Fjord. Door de ebola-uitbraak in Congo zijn nu al meer dan 200 doden gevallen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten. Onder de eerste dodelijke slachtoffers zijn ook 3 vrijwilligers van hulporganisatie Rode Kruis, meldt de Internationale Federatie van Rode Kruis en de Rode Halve Maanverenigingen. Buurland Oeganda meldt intussen 3 nieuwe bevestigde gevallen van patiënten besmet met ebola. Het gaat om een chauffeur die de eerste bevestigde patiënt in het land vervoerde en een gezondheidswerker die besmet raakte bij het verzorgen van diezelfde persoon. De 2 worden momenteel verzorgd. Dan hebben we de nodige sport. Uiteraard een waanzinnige ontknoping in play-off 2 van het voetbal. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaard, dat voor de laatste speeldag nog aan de leiding stond. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. Dat is een anticlimax dus voor Standaard, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd waren er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. Verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
3: Vandaag en de komende dagen warm en zonnig weer. Vandaag 30 graden, morgen en dinsdag mogelijk 31 graden. Vanaf woensdag koelt het af, maar het blijft wel droog en zonnig bij 23 graden.
4: Radio Oost-West met Patrick.

Je radio loopt over van liefde met deze van Michel Sardou. Ja, La Maladie d'Amour. Daar gingen we de afgelopen minuten natuurlijk naar luisteren. Het was ook de opener van het tweede stukje van deze Studio Oost-West op deze zondag, deze Pinksterzondag. Mocht je er nu pas bij komen, van harte welkom. Wij zijn nog bij elkaar tot 12 uur, tot wanneer collega Geert van de Zanden mij hier komt aflossen, zeg maar, met de Mediamix Top 20. En Geert vertelde me gisteren reeds dat heel wat nieuwe Vlaamse zangers, Vlaamse artiesten, zeg maar, hun nieuwe plaat op uitbrengen, tenminste rond deze tijd van het jaar. En dat is niet zo verwonderlijk natuurlijk, want jawel, de zomer komt eraan, dat mag wel duidelijk zijn natuurlijk. En dan wordt er wel natuurlijk gezorgd voor heel wat zomerse hits. Allemaal een worp naar die zomerhit natuurlijk voor 2026. Welkom dus, tot 12 uur nog in elkaars gezelschap met fijne muziek en nog wat sprokkels. En ook wat nieuws uit eigen huis, dat zijn nog de ingrediënten. En dat overgieten we natuurlijk met fijne muziek zoals deze van The Scene. Terug naar 1983. En jawel hoor, die lucht ziet min of meer hemelsblauw.

In de wereld van Reggie samen met Jake Reese deze keer. Je hoorde Ellie, daarmee zaten we in het jaar 2018. Een tussenstand tussen mij en de vlieg die hier in de studio rond de dwaal, vrienden. Ik heb de indruk dat de vlieg het een beetje heeft opgegeven. Dus u zal waarschijnlijk geen doffe knal meer horen. Dan moet ik ook geen moord uitvoeren op deze zondagochtend. En zelfs niet, zeker niet op een hoogdag natuurlijk. Dat zou niet netjes zijn. Maar kijk, ja, een vlieg die je amputeert, dat kan toch ook wel een beetje ambetant zijn natuurlijk. Enfin, iets helemaal anders natuurlijk, want we gaan dus terug naar Waregem, waar we ook in het vorige uurtje al te gast waren. Namelijk de Waregemse Jachtclub en ook de stad Waregem samen dus organiseren de sfeervolle Leie Waterdagen. En dat doen ze op het eerste weekend van juli, 4 en 5 juli. Op die twee dagen slaan Waregem Jachtclub en stad Waregem opnieuw de handen in elkaar voor een weekend vol beleving langs de Leie. De jaarlijkse Leiedagen brengen inwoners en bezoekers samen aan de jachtgaven voor ontspanning, gezelligheid en unieke activiteiten op en rond het water. Op zaterdag 4 juli kan je trouwens ook de traditionele Leiedag meemaken. Inwoners van Waregem krijgen de kans om gratis een boottochtje met een motorboot te maken op de Leie en zo te proeven van het watertoerisme. En daarnaast verhuist ook het populaire kinderdorp dit jaar van het plein aan de mobile home parking, tenminste, naar de terreinen van de jachtgaven zelf. Kinderen kunnen zich volop uitleven op de springkastelen of kindergrimmen. Dus zeker en vast ook de moeite waard om met de kids af te zakken naar die Waregemse Leiedagen daar. Meer zelfs nog, want ook op zondag 5 juli vindt bovendien de allereerste editie plaats van Leie Rommelt, een rommelmarkt op een unieke locatie langs de Leie. Tussen het groen en het water kunnen bezoekers gezellig snuisteren langs tal van kraampjes, terwijl de beachbar opnieuw voor alleen maar sfeer en ontspanning zorgt. Met deze nieuwe activiteit willen de organisatoren extra leven brengen aan de jachtgaven en van de Leiedagen ook een echt ontmoetingsmoment maken voor jong en oud. Afspraak dus op zaterdag 4 en zondag 5 juli voor die Leiedagen daar in Waregem. Een bezoekje meer dan waard. Misschien kan je het alvast in je agenda noteren om zo van die zomerdagen mee te maken.

0: starten met zelfstandig dek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

Misschien wordt het wel uw vakantiebestemming deze zomer. Wie zal het zeggen natuurlijk? Get to France. Je hoorde Mike Oldfield samen met Maggie Riley. Maar voor het vakantie is er nog heel wat, of staat er nog heel wat te gebeuren natuurlijk, ook hier bij ons. Want ik neem u eventjes mee een paar weken vooruit. Een 14-tal dagen moet het ondertussen zijn, zeker. Hè? Naar de finale, de seizoensfinale van Hoogweg 16. U weet wel het programma dat u live kan komen meemaken hier in ons radiocafé. En die allerlaatste aflevering van dat seizoen, dat wordt een rijk gevulde tocht door de regio met boeiende gesprekken, warme stemmen en een muzikale centrale gast die je gegarandeerd in vakantiestemming zal brengen, namelijk Louise Ray. Tussen 10 en 13 uur verwelkomen Jo en Katrien onder meer bioboerin, dat is Jasmin, hè? Ja, Jasmin Kerkhoven, over het duurzaam boeren in Zwevenzele en de kracht van lokale landbouw. Verder praten ze met Dieter Janssens over de bruisende activiteiten in Café De Kisten tijdens de Tielse feesten en hebben ze het ook over die Tielse feesten en de berenfeesten in Meulebeke met schepen Grietje Hoosens. Verder praten ze ook met Frederik de Pijper over de Ooyehemse feesten en wat daar allemaal op het programma staat. En schepen Tom Braat komt praten over het verschil tussen het kindercentrum van Waregem. Hij is algemeen directeur. Een nieuwe campagne die trouwens het verschil moet maken daar. Dus daar komt schepen Tom Braat over vertellen. Onze medewerker Maarten Huvaren die komt dan weer praten over het Vlaanderen feestaanbod die hier in Wingeren wordt voorgesteld. En collega Danny van Linden is praatgast over de nieuwe toneelvoorstelling van Planchet uit Kanegem. Boeiende gesprekken dus in de seizoensfinale van Hoogweg 16 op zondag 7 juni. En wat meer is, je kan het allemaal gratis komen meemaken, zomaar in ons radiocafé hier. Ik zou zeggen, en de raad geven, of de tip meegeven om de seizoensfinale mee te maken natuurlijk. Op zondag 7 juni ben je dus van harte welkom hier in de studio's van Radio Oost-West.

Ja, hoewel de zomer nog moet beginnen, hebben die van ABBA natuurlijk al wat zomerherinneringen of zomermemories. Het zal waarschijnlijk van een andere zomer dateren. Je hoorde hen uit 81 met deze Our Last Summer. En dit is Clouseau met 20 Bolts.

En reiskundig weet ik niet waar het precies zou te vinden zijn, dat land van Sunty Bolt. Maar laten we ons houden bij een fictief land natuurlijk. Je hoorde Clouseau uit 95 ondertussen alweer dit jaar voor met deze Sunty Bolt. We hadden het daarnet over de finale uitzending natuurlijk van het seizoen van Hoogweg 16. Maar deze zomer trekt Radio Oost-West natuurlijk naar heel wat verschillende locaties met de Camille, onze live studio natuurlijk. Camille on Tour, en dat is een heel programma hoor ondertussen geworden. Zo hebben we er al een paar op zitten natuurlijk. Vorige week waren we hier nog in eigen Wingen te gast voor de 1000 kilometer Kom op tegen kanker. Wel, op 7 juni gaan we daar nog een schepje bovenop doen, want dan trekken we naar Kortrijk voor de heervoetbalwedstrijd, de binnenveetwedstrijd op de sportcampus Lange Munten in Kortrijk, waar er dus een wedstrijd wordt gespeeld ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de heervoetbalclub. En dat doen ze met een wedstrijd tegen BV's. En dat zijn heel wat BV's die ondertussen hun opwachting zullen maken. Onder andere Andy Peelman, ik heb ook gehoord Moshin. Er was ook sprake van een of andere, ja, zeg maar, Mar de Bel bijvoorbeeld, die komt ook meespelen. Enfin, heel wat bekend volk daar dus op het campus daar in Lange Munten Kortrijk. Het is zo dat we deze uitzending natuurlijk combineren met de seizoensfinale van de Hoogweg 16 hier in de studio's. Dat betekent dat we dus de uitzending die we daar maken in Kortrijk helemaal integraal op zullen nemen. Dat wordt dus een opgenomen versie dan natuurlijk. En die wordt dan op een later tijdstip hier op de radio ten gehoor gebracht. Dus dat geef ik alvast eventjes mee. Maar dat neemt niet mee, niet weg tenminste, dat u van harte welkom bent om ons een bezoekje te brengen daar in Kortrijk. Verder zijn we op 5 juli te gast hier in de zomerbar Barbuur in Wingene. Van 14 tot 18 uur maken we daar live radio. Verder hebben we ook op 12 juli afspraak voor het Foodtruck Festival dat hier doorgaat in Wingene. Ook daar maken we radio van 2 tot 6. En op 9 juli trekken we dan naar Pittem, waar we te gast zijn op het Vlaams Muziekfeest. En daar zullen we dus ook het volledige uitzending maken met ook heel wat bekend volk, zeg maar, aan onze microfoon. Want de affiche die oogt bijzonder mooi deze keer voor het Vlaams Muziekfeest. Met onder meer Herbert, jawel, onze omgekende Herbert natuurlijk. En ook de Romeo's komen onder andere langs. Verder zijn we ook al te gast op 2 augustus in diezelfde zomerbarbuur hier in Wingene. En dan gaan we heel ver vooruit natuurlijk. Op 29 november hebben we ook afspraak met de Warmsloop. Maar dat is nog ver natuurlijk. Eerst de zomer maar eens verteren. En ik had het daarnet over dat Vlaamse muziekfeest in Pittem, waar onder meer ook deze jongens van de partij zullen zijn.

Varkensslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.

We schrijven Liefde voor Muziek 2024 met deze stemmen virtuoos. Dat is het minste wat je kan zeggen natuurlijk. Je hoorde Jasper Steveling met zijn versie over Domino. En dan terug maar weer naar de jaren 80, begin jaren 80 met dit Italiaanse duo. Geniet mee van Albano en Romina Power. Hier zijn ze met Sempre Sempre.

We zijn het reeds, hè. Met deze zomerse temperaturen kiezen we ook een beetje resoluut om wat zomerse muziek op jouw radio te brengen. Dit was het duo Albano en Romina Power. Je hoorde hem met Sempre, Sempre. Straks de Media Mix, de top 20, dan natuurlijk weer met collega Geert van der Zanden. Ik ben eens gaan snuisteren, eens gaan neuzen in die hitlijst. Ja, ik ben aan het snuisteren geweest in die hitlijst van vorige week. En toen stond daar ene David van Dijk op de eerste plaats. En weet je, hij kon het zelf niet geloven.

Of hij het ook deze week op de eerste plaats zal uithouden, dat weet ik niet natuurlijk. En dat ga ik ook niet verklappen, al zou ik het niet al mogen weten tenminste. Maar vorige week stond hij wel op de eerste plaats. Deze David van Dijk in de Mediamix Top 20 met Ik kan het niet geloven. Straks meer Vlaamse muziek natuurlijk op je radio in die Mediamix Top 20 met collega Geert van de Zanden. En dit is muziek van Bruno Mars. Geniet mee van deze Marry You.

0: Ik kan me voorstellen dat daar heel wat huwelijksverzoeken al zijn opgebeurd op deze van Bruno Mars. Die hoorde je met Marry You.
1: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
0: En zo zitten we bijna aan het einde van deze aflevering van Studio Oost-West op deze Pinksterzondag. Vandaag zondag 24 mei. Mij rest er u natuurlijk nog een heel fijne zondag te wensen en maak er iets moois van. Misschien bent u al aan de voorbereiding bezig voor de barbecue, dat zou kunnen in dit weer. Wees daar een beetje voorzichtig mee, want u speelt met vuur en dat heeft toch altijd wel wat gevolgen natuurlijk. En verder misschien ook genieten van een zeer uitgebreide cocktail of zo, of een aperitief, zoals u het allemaal wil natuurlijk. Zodanig laat hier de knopjes aan collega Heer van de Zanden. Hij neemt jou verder mee natuurlijk op deze zondag in zijn Mediamix Top 20. Ik mag u ook nog vertellen natuurlijk dat we aanstaande zondag niet bij zijn, want dan is het collega Jo de Groot natuurlijk met deze Studio Oost-West. Een week daarop hebben we natuurlijk die laatste aflevering van het seizoen voor wat betreft Hoogweg 16. Dus de eerstvolgende keer dat we elkaar treffen, dat zal zondag 14 juni zijn. Tenminste natuurlijk, we hebben uiteraard ook de live opname voor het programma van onze Camille in Kortrijk op zondag 7 juni wordt dat dan. Ik heb nog één plaatje als uitsmijter en daarvoor gaan we helemaal terug naar het jaar 1980 met een grote meneer die heel wat muzikale geschiedenis achterlaat natuurlijk. En maar goed ook, ik heb het over Rob de Nijs met zijn, ja hoe kan het ook anders, Zondag.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Hogehovenstraat in Aarsele is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer moest wel nog controleren of de woning al dan niet onbewoonbaar is. In Tielt zijn vanmorgen enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zat de Kleitenstraat zo'n 5 uur zonder stroom. Rond 5 voor 6 vanmorgen werd het probleem door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Tijdens het openbaar onderzoek over de geplande windmolens aan weerszijden van de E403 in Lichtervelde en Zwevenzele, dat vandaag afloopt, zijn bijna 700 bezwaarschriften binnengekomen. Aan Wingense kant stond de teller zaterdag op 301 bezwaarschriften, aangevuld met 5 digitale. In Lichtervelde liepen er zelfs nog meer binnen. Langs een woning in de Meulebeekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een zwarte pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. Voor de aanhangwagen stond ook een vrachtwagen geparkeerd, maar die liep geen schade op. De zwarte pick-up naast de trailer raakte wel beschadigd door de hitte en de vlammen. Er zouden onder meer camerabeelden zijn van de feiten. Omdat kwaad opzet zo goed als zeker is, stelde het parket een branddeskundige aan. Die moet nu uitsluitsel brengen over de precieze oorzaak van de brand. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. De komende dagen en dus ook vandaag warm en zonnig. We halen vandaag alweer 30 graden, dat is ook morgen zo. Dinsdag zelfs 32. Vanaf woensdag koelt het wat af. Het blijft wel droog bij 23 graden.
5: Welkom bij de Media Mix.
6: Radio Oost-West presenteert de Media Mix. Top 20.

Een hele goede middag allemaal. Het is even kijken, 11:53 geworden op zondagmiddag. Dat betekent alweer tijd voor de Mediamix Top 20. Vandaag op deze Pinksteren zondag. En bij deze wens jullie allemaal een zalige hoogdag toe op deze zomerse zondag. Ja, ja, 24 mei. Wat een weertje, hè? Goede timing voor het lange Pinksteren weekend. Goed, we zijn klaar voor een nieuwe top 20. Maar eerst bedanken we collega Patrick voor zijn programma van daarnet, Studio Oost-West. En ook Jo de Groot, deze morgen van 8 tot 10 met Rozen voor Sandra. Onze top 20 voor vandaag. We zijn toe aan aflevering 48 en aflevering nummer 9 voor dit jaar. Ik heb alweer 4 nieuwkomers voor jullie. En dan zijn er ook 4 nummers verdwenen. Dat zijn Swoop met Groeten uit de feesttent na 2 weken. Luc Steno ook verdwenen met Wat blijft er over. Lilian Saint-Pierre is ook verdwenen met Hier bij mij. En ook nog Maxime en Babette, die zijn ook verdwenen na 2 weken. Dus straks, of zometeen binnen een paar ogenblikken, 4 nieuwe nummers in de lijst hier bij Radio Oost-West. En onze nummer 20 is meteen al een nieuwkomer. Dat is de nieuwste single voor Bart Kael. Met zijn nieuwste zomersingle Zot Verliefd pakt Bart Kael uit met een aanstekelijke en zonnige popsong die perfect inspeelt op het gevoel van zorgeloos verliefd zijn. Het nummer werd geschreven door Jan Leijers, die eerder al mee achter het succes zat van Kael's hits Wat is jouw geheim en Zanzibar. En dat hoor je meteen aan de sterke melodie en herkenbare flair. Zot Verliefd combineert frisse arrangementen met een warme, nostalgische toets en bevestigt opnieuw de succesvolle muzikale chemie tussen Kael's en Leijers. Bart Kael op nummer 20 dus, onze eerste nieuwkomer, Zot Verliefd.

0: Over wie zou hij het in feite hebben? Ja, ik weet het niet hoor. We zullen het aan Bart zelf moeten vragen, denk ik. Zot Verliefd, zijn nieuwe single. Meteen nieuw binnen op nummer 20 in onze Mediamix Top 20.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: Mocht je nu pas inschakelen, een hele goede middag. Dit is Radio Oost-West op deze Pinksteren zondag met de Mediamix Top 20. Zit je aan tafel? Ja, misschien een beetje vroeg voor op een zondag. Of aan het aperitief op het terras. Geniet ervan, hè? En misschien straks van een smeulende barbecue. Nummer 19 was vorige week nieuw. En dat is onze streekartiest hier, Michael Lanzo, met zijn nieuwe single Waarom Jij. Eén plaatsje gestegen dus van 20 naar nummer 19. Waarom Jij combineert een herkenbare melodie met een aanstekelijk ritme, waardoor het publiek al snel wordt meegenomen om mee te zingen en te dansen. Het is zo'n lied dat je na één keer horen al niet meer uit je hoofd krijgt. Michael Lanzo bewijst opnieuw dat hij niet alleen gevoelige songs kan brengen, maar ook wel hoe hij een feestelijke sfeer moet creëren. Michael dus deze week één plaatsje gestegen van 20 naar nummer
2: 19.

Maaike Lansoog, één plaatsje gestegen dus deze week van 20 naar nummer 19 met Waarom Jij. En Maaike Lansoog die maakt dus ook deel uit van het trio Trivocci, tezamen met Jan Wuitens. En ja, ik zit nog heel te denken op die derde man, maar ik kan op zijn naam niet komen. Maar in ieder geval, en ze hebben trouwens ook een nieuwe single uit Trivocci, die je wel heel binnenkort hier zal horen bij Radio Oost-West. Goed, we zijn toe aan onze nummer 18. En dat is de tweede nieuwkomer voor deze week. Jawel.

0: dat is de nieuwste single voor Laura Lin. Die komt meteen binnen, nieuw op nummer 18. Met de titel Met gesloten ogen. Na haar succesvolle duetten met Dean en een hippe remake van Jolene van Dolly Parton, pakt Laura Lin vandaag uit met haar zomersingle. En ook die klinkt bekend in de oren. Ze nam immers een opvallende remake op van Jou herken ik met gesloten ogen van de Smartlap van Eddie Wally. Zij maakte daar een uptempo slager tempo. Een slagertempo met stevige beats. Meteen dus onze tweede nieuwkomer op nummer 18, Laura Lin.
1: Nummer 18.

0: Die mooie beat, dat vind ik wel leuk aan dit nummer. Lauralien dus, met jou, met gesloten ogen, die grote smartlap die we kenden van Eddie Wally. Eddie, die is er helaas niet meer, maar we herdenken hem natuurlijk nog altijd. Lauralien was dus onze tweede nieuwkomer op nummer 18.
1: Dit is Radio Oost-West.

0: De nummer 17 staat ook klaar. En dat is de derde nieuwkomer in onze top 20. Ook een bijzondere dame in de Vlaamse muziekwereld. Jawel, Dana Winner. Die heeft ook een splinternieuwe single uit, De Stilte van de Stad. Dana Winner raakt opnieuw recht in het hart met haar nieuwe single De Stilte van de Stad. Een poëtische ballade over gemis, verlangen en de blijvende aanwezigheid van een verloren liefde. Met haar warme, emotionele stem brengt Dana een ingetogen lied vol troost, herkenning en verbondenheid. De stilte van de stad laat stilte spreken en geeft emoties een stem. Dana Winner brengt het nummer live tijdens haar intieme cocoon zomeravonden, waar muziek en verbondenheid centraal staan. Onze derde nieuwkomer dus deze week op nummer
1: 17.

0: Ondertussen bijna, even kijken, 6:30 geworden hier bij Radio Oost-West. Op deze zonovergoten zondagmiddag. De vierde nieuwkomer, ja, die komt er ook al aan op nummer 16. En dat is Willy Sommers met De Eerste Keer. Willy Sommers heeft een overvolle muziekzomer voor de boeg. En die zet gij in met zijn nieuwe single De Eerste Keer. Het is een vrolijke popsong waarin de koning van het Vlaamse lied terugblikt op de nostalgie en emotionele waarde van een eerste keer. De song is tegelijk de voorbode van Zomerse Hits, het nieuwe album van Willy Sommers dat op vrijdag 29 mei uitkomt. Dus ja, dat is volgende week vrijdag. Na meer dan 50 jaar op de planken heeft de artiest heel wat zomerhits bij elkaar gezongen. Op de plaat bundelt hij een reeks van zijn meest geliefde meezingers en het nieuwe nummer De Eerste Keer. Zoals de titel van de nieuwe song al doet vermoeden, kan iedereen zich herkennen in De Eerste Keer en roept het bij om iedereen een ander gevoel op. Het is een warmte terugblik op een bijzonder moment op een unieke plaats of die een unieke plaats inneemt in iemands geheugen. De eerste keer levert Willy Sommers opnieuw een herkenbare feel-good song af die perfect past bij warme zomeravonden en nostalgische herinneringen. En voor de mensen die graag in zijn optreden willen bijwonen van Willy Sommers wel, op 4 juni komt gij naar de Schakel in Waregem. En op 7 juni komt hij naar Aalter. En dat op het zomerfeest Darwink in Maria Aalter. Dus 4 juni de Schakel in Waregem. En 7 juni op het zomerfeest Darwink in Maria Aalter. Willy Sommers met zijn nieuwe single De Eerste Keer komt er zo meteen aan na dit.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.

0: Zo, onze vier nieuwkomers, die hebben we gehad. En onze vierde nieuwkomer was Willy Sommers op nummer 16 met zijn dus nieuwe single De Eerste Keer.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: De nummer 15, dat is niemand minder dan Kato, vorige week nieuw binnengekomen. Op 18 en deze week dus gestegen naar nummer 15 met 1, 2, 3, 4. Na haar voorjaarssingle Als de regen valt, pakt de zwangere zangeres nu uit. Pakt ze nu uit dus met het swingende 1, 2, 3, 4. Het lied gaat over er onwaarschijnlijk, onvoorwaardelijk voor iemand zijn zonder woorden te hoeven gebruiken. Juist wanneer die persoon het even erg moeilijk heeft. Dus drie plaatsen gestegen van 18 naar 15. Kato.
2: Nummer 15.

0: Bandolero van Corina in haar derde week top 20. Helaas heel wat plaatsen gezakt van 7 naar nummer 14. Dus 7 plaatsen verlies voor Corina met Bandolero. Nummer 13. Ja, deze dame stond nog op ons Oost-Westfeest. In april was dat, ben u de datum vergeten, 17, 18 april, oké. Suze Maril mocht daar als eerste optreden dit jaar op het Oost-Westfeest. En ik heb na afloop van dat optreden heb ik natuurlijk ook een interview afgenomen met Suze Maril. En ze had het onder andere over wat haar plannen nog zijn voor dit jaar. En mijn volgende vraag, wat zijn de plannen nog voor dit jaar?
1: Ik ga met de fans naar Benidorm op fanrace. En dat is in oktober, begin oktober, voor een weekje. Met nog andere artiesten natuurlijk. Ik kreeg ook nog een busuitstap uit naar de kerstmarkt in Valkenburg in Nederland. Maar die is al helemaal uitverkocht. We leggen wel een reservelijst staan, omdat we zeggen, het zijn al mensen die ziek vallen of iets. Mijn fanavond komt er ook aan in september terug, 13 september. Dat is in het OC in Oost-Rozebeke terug, met tal van artiesten weer. Waar ik ook weer een nieuwe single ga uitbrengen. Die is nog niet in de maak. Het is vandaag nog maar weer mijn nieuwe single, dus ja, een beetje geduld. Ja. Maar die komt er ook weer aan. Dus ja, en heel veel optredens natuurlijk. Ik zit ook met een kerstconcert dat we gaan organiseren, samen met Axel Leen. In Kortrijk gaat dat door.
0: Ik zou zeggen, ja, het was een leuke babbel. Zometeen het podium op hier. Alvast bedankt voor dit gesprek. Veel succes straks hier op het podium. En we horen of zien je heel graag hoop terug.
1: Dank u wel voor het interview.
0: Dat was Suze Maril op het Oost-Westfeest. Een gezellige babbel in de loge van de Verrekijker was dat. We gaan luisteren naar haar single. Ja, deze week even kijken. Ook gezakt van 10 naar 13 met How May One.

0: Ja, ik denk, Suzy, dat het daar misschien wel een beetje te warm voor is om haar warm te houden. Want ja, het is zo warm genoeg, denk ik. Suzy Morel, helaas 3 plaatsen verlies van 10 naar 13 met Hou mij warm vannacht.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: We zijn al aan de nummer 12. En daar staat Wim Leijs met Viens danser in zijn derde week. 1 plaatsje gestegen van 13 naar 12. En Wim Leijs die is geboren op 3 juni 1976. Hij maakt in januari 2001 een opgemerkte solo-debuut met de single Raak. Deze cover van de Nederlandse band De Kast haalt heel wat airplay. Een bescheiden hitnotering en maar liefst 5 optredens in het tv-programma Hitkracht. Meteen een stevige introductie van de jonge zanger. Dat wat deze single betreft, Raak van een uit 2001. Maar met Viens danser staat gij mooi op nummer
3: 12.
4: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

Een mooie single vind ik zelf van Wim Leys met Viens danser op de tonen van Gilbert Montagné. Ja, daar heeft hij de mosterd gaan halen van dat nummer. Eén plaatje gestegen dus van 13 naar nummer 12.

0: En op nummer 11 staat een van Vlaanderens beste zanger. Ja, toch wel, mag hij zeker wel genoemd worden. Hè? Dat is Bart Peters met De Bevalligste, ook in zijn derde week. Helaas 3 plaatsjes verlies, van 8 naar 11 gezakt. De Roma is in een mum van tijd uitverkocht. De geplande show in de Antwerpse zaal De Roma op woensdag 24 juni raakte binnen enkele minuten volledig uitverkocht. Hierdoor is er direct een extra concert in De Roma ingepland op donderdag 25 juni. En weet je nu wat de mooiste zin is van Bart Peters? Wel, die zin die luidt als volgt. Ik snij mijn linkeroor af als jij in het rechteroor fluistert: ik hou van jou tot in mijn graf.
1: Nummer 11.

0: De bevalligste van Bart Peters. Ongetwijfeld terug een drukke zomer voor Bart Peters op vele festivals. Vorig jaar stond hij nog hier in Tielt op de Tieltse Europafeesten. En dit jaar komen onder andere Niels de Stadsbader naar de Tieltse Europafeesten.
1: Ik luister regionaal.
0: En zoals elke week stel ik ook wat nieuwe nummers voor jullie. Die dus kans maken om binnen te komen in de top 20. En onze volgende nieuwe maakt misschien wel kans om in die top 20 binnen te duikelen. En dat is de nieuwste single voor de zanger uit Oestelhem. Jawel, Kuur Krabbé. Maar dit keer in een duet met zijn goede vriend Ronnie Tober. Kuur Krabbé brengt een nieuwe versie uit van het nummer Niemand Zoals Jij samen met Ronnie Tober. Het lied werd oorspronkelijk in 2012 uitgebracht door Ronnie Tober en kreeg nu een moderne, meer uptempo uitvoering. Kurt wilde de warme herkenbaarheid van het origineel behouden, maar tegelijk een frisse en energieke sfeer toevoegen. Door hun jarenlange vriendschap besloten Kurt en Ronnie samen het nummer opnieuw op te nemen. We gaan er zo meteen naar luisteren. Zo, de eerste 10 heb je gehad van de top 20. Straks, na het nieuws en het weerbericht, het tweede deel van de Mediamix top 20. En je moet vooral eens kijken ook naar de videoclip van dit nummer van Kuur Krabbé en Ronnie Tober. Te hek om te zien hoor. Is toch wel een beetje volledig gemaakt met AI. Moet je beslist eens doen. Niemand zoals jij, Kuur Krabbé en Ronnie Tober.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Een op de vijf gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen voor flessenwater of filteren het kraanwater eerst, blijkt uit bevraging van de Gezinsbond. Maar ook veranderde drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in zit. In Tornhout in West-Vlaanderen is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij werd gegrepen door een trein, meldt spoornetbeheerder Infrabel. De man liep op dat moment met twee vrienden langs de spoorlijn. Ze hoorden de aankomende trein niet. Op de trein zaten 22 reizigers, ze werden met bussen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Roeselaar en Brugge lag de rest van de avond stil. De dader van de schietpartij in de buurt van het Witte Huis in Washington was gekend bij de geheime diensten, dat meldt CNN. Man van 21 werd vorig jaar verschillende keren opgepakt, telkens nadat hij probeerde om een toegangsweg naar het Witte Huis te blokkeren. Mogelijk had hij mentale problemen. De man opende afgelopen nacht het vuur op agenten aan een controlepost. De schoten waren te horen tijdens een live interventie van een reporter die aan het Witte Huis stond. De geheime dienst kon de man neerschieten, hij overleed later in het ziekenhuis. En dan nog dit, de zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust, blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het tweede jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Brasschaat, scheen de zon het minst. Vanmiddag veel zon, maxima 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, vanaf woensdag iets meer wolken. De kans op onweer stijgt en het wordt een paar graden frisser bij maxima rond 25 graden.
3: De populairste artiesten en de grootste hits. Geert van de Zonde stelt ze graag aan jullie voor.
4: Ja, onze Geert uit België speelt.
3: De Mediamix Top 20 met Geert van de Zande. Nummer 10.

Ja, rak was dat voor Sam Horris. Even kijken, hij stond binnengekomen in de top 10. 5 plaatsen gestegen van 15 naar nummer 10 met rak. En het woord, de titel van dit nummer, rak, is wat je roept als je ergens vol voor haat. Uit een vliegmachine springen bijvoorbeeld. Of met je kleren aan het zwembad induiken. We doen het gewoon rak. De energie van het moment, daar draait het om. En je kan ook gaan kijken naar Sam Horris. Hier in onze regio, jawel. En dit op zondag 7 juni. Dus dat is binnen 14 dagen, zondag 7 juni, treedt Sam Horris op het Marktplein in Zwevenzele om 17:30. Zondag 7 juni dus, Sam Horris op het Marktplein in Zwevenzele om 17:30.

0: De nummer 9 deze week. Dat is, even kijken, een stijger ook. Van 12 naar 9 gestegen. En dat voor Gary Heger met Beter dan Goed. Beter dan Goed is een frisse uptempo zomersingle van Gary Heger. Na een voorjaar vol uitverkochte zalen en emotionele terugblik op 30 jaar het allermooiste, schakelt Gary Heger een versnelling hoger. Met zijn nieuwe single Beter dan Goed brengt de zanger met het gouden stemgeluid een krachtig popnummer dat barst van de energie. Waar anderen zingen dat het beste nog moet komen, stelt Gary resoluut: mijn publiek verdient vandaag al beter dan goed. Drie plaatsen gestegen dus deze week, van 12 naar nummer
1: 9.

0: Ja, met het bekende Oehoe daarin. Gary Heger met Beter dan Goed, de man afkomstig uit Deinze. Ja, even kijken, hij stijgt deze week dus, Gary Heger. Even kijken, ja, van 12 naar nummer 9 met Beter dan Goed.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: De nummer 8, daar staat Jeremy Vrielink met zijn single Op weg naar mezelf. En dat in zijn derde week. Hij stijgt één plaatsje van 9 naar nummer 8. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Jeremy Vrielink een indrukwekkend palmares opgebouwd binnen de Vlaamse muziek- en theaterwereld. Hij verwierf als tiener grote bekendheid met de hoofdrol in het populaire televisieseizoen het Junior Musical Cadanza, ook nog waarna hij te zien was als gastacteur in tal van televisieproducties, waaronder Nachtwacht, De Zoon van Arten, het gesmoor It's Showtime, ook nog Cosmo, Die Fire Air en ook nog Trash Talk. Dat heeft hij allemaal gedaan, deze Jeremy Vrielink. Hij staat dus deze week op nummer
3: 8.

0: Dat was Op weg naar mezelf van deze Jeremy Vrielink. Daarmee zij één plaatsje gestegen is in derde week van 9 naar 8 met Op weg naar mezelf. Even kijken, de klok is 16 over 1 geworden. Zit je buiten op het terras aan het genieten van een aperitief of al bezig aan de barbecue? Laat het jullie smaken, hè? Nummer 7 is een stijger van 11 naar 7 gestegen. 4 plaatsen winst dus voor Sammy Moore met Te jong om stil te zijn. En voor wie geïnteresseerd is, wel, Sammy Moore die heeft een fanweekend. En dat op 10 en 11 juli. Ga met ons mee op kasteelweekend naar La Roche. En overnacht in Floreal in de Ardennen. Met leuke uitstappen, wandeltocht, animatie en natuurlijk een optreden van Sammy Moore. Voor meer info bekijk je onze Facebookpagina van site Sammy Moore. Of vraag vrijblijvend info op info@sammymoore.be. Dit is voor het fanweekend dat doorgaat op 10 en 11 juli. Sammy Moore dus deze week gestegen in de Mediamix top 20 van 11 naar nummer 7.
1: Nummer 7.

4 plaatsen winst deze week voor deze Sammy Moore met Te Jong Om Stil Te Zijn. En ik moet eerlijk toegeven, wel, deze man maakt toch stevige muziek. De man afkomstig uit Rotselaar, Sammy Moore was dit.

0: zijn al toe aan de nummer 6. En dat is onze sterkste stijger voor deze week. Van 17 naar nummer 6 gestegen. Maar liefst 11 plaatsen dus. Dat voor Aaron Blommaert. Met Zoe Livey. Met Tranen van Hout. Ik heb iets te vertellen over Aaron Blommaert wat betreft 10 om te zien betreft. Nu VTM 10 om te zien, de 10 om te zien shows halveert en nog slechts 2 opnamedagen plant. Aaron Blommaert legt uit waar het schoentje knelt. De zomer komt dan toch met Vlaamse liedjes. Het programma 10 om te zien landt op 14 en 15 juli in Middelkerken en pakt eruit met een opvallende nieuwigheid. De gloednieuwe locatie is het Silt. Daar wordt 3 weken lang het Silt omgetoverd tot een 10 om te zien lounge. Met optredens en nostalgie alom. Maar het aantal shows halveert dus wel tegenover vorig jaar. Van 8 naar 4 shows, opgenomen op slechts 2 opnamedagen. De reden die legt presentator Aaron Blommaert uit in de HLN Showbiz video. Moet maar een keertje surfen naar de site van HLN. Daar vind je wel dus deze Showbiz video, waar Aaron Blommaert alles zal uitleggen waarom. En Aaron dus deze week 11 plaatsen gestegen. Dat is samen met Zoe Livey met Tranen van Hout.
1: Nummer 6.

0: Ja, het was een beetje te verwachten en dat deze single sterk ging stijgen. En ook in de Mediamix top 20. Maar liefst 11 plaatsen gestegen van 17 naar nummer 6. Arend Blommaert en Zoë Livij met Tranen van Geluk. De top 5, daar zijn we al aan toe. Ja, ja. En op nummer 5 staat Bazaar. Hij verliest 1 plaatsje van 6 naar 5. Bazaar met Nacht in Amsterdam. En Bazaar kondigde een extra jubileumconcert aan in de Roma. De tickets voor de 3 jubileumconcerten van Bazaar in de Roma vlogen zowat de deur uit afgelopen vrijdag. Daarom besliste de band om er nog een 4e concert bij te doen. En dit op zaterdag 26 juni 2027. De tickets die zijn vanaf nu te koop. Koop, moet ik zeggen. Goed, Bazaar, daar gaan we zo meteen naluisteren na deze.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
5: Nummer 5.

0: Nacht in Amsterdam voor Bazaar in zijn derde week. Eén plaatsje gestegen van 6 naar nummer 5. Ondertussen werd het 1:30 hier bij Radio Oost-West. Op deze zonovergoten Pinksteren zondag. De nummer 4 is een nummer dat bijzonder goed draait momenteel. In vele hitlijsten, hier ook in de top 20. Ik heb het over Amber en Dylan met Per Ongeluk. En deze week blijven ze mooi staan op die vierde plaats. Het nummer is gebaseerd op hun eigen ontmoeting op het stationsperron van Deinze. En ze hebben dus ook huwelijksplannen, want nadat Dylan haar eind vorig jaar live op het podium ten huwelijk vroeg, zijn de twee druk bezig met de voorbereiding voor hun huwelijk. Op 4 dus blijven staan Amber en Dylan, de oudste zoon van Wendy van Wanten, met Per Ongeluk.
1: Nummer 4.

Ik vind dit zo'n mooi nummer. Het blijft hangen. Ja, het is meer dan een oorworm. Dik verdiend. Voor een vierde plaats blijven ze staan ook deze week. Amber en Dylan met Per Ongeluk.

0: En wie zijn nu de ereplaatsen op 3, 2 en 1? Wel, op nummer 3... de heren van de Romeo's. En daarmee stijgen ze 2 plaatsen van 5 naar 3... met Ik zag jou maar even. En er is, jawel, groot nieuws van Davy Hillis. Want Davy Hillis is bekroond door HNL. HNL.be kroont Davy Hillis tot Zomerkoning 2026. Maar liefst, hou je vast, maar liefst 97 optredens deze zomer is hij de meest geboekte Vlaamse artiest. Voor Davy Hillis kan dit zomers weekend alvast niet meer stuk. Zo pas maakte HLN.be bekend welke Vlaamse artiesten deze zomer het meest geboekt zijn. Helemaal bovenaan staat Davy Hillis. De solo en met de Romeo's maar liefst 97 keer op de affiche staat van een evenement. Eervol tweede is collega Romeo Hunter Levy. Hun passage als de schattige pluisjes in The Masked Singer zal daar niet vreemd aan zijn. Ja, dat denk ik ook niet. Dus 2 plaatsen winst deze week voor de Romeo's met Ik zag jou maar even.
1: Nummer 3.

0: Ik zag jou maar even van de Romeo's. En ja, zoals ik daarnet al zei, ja, 97 optredens voor Dave Gerrits. Alsjeblieft, zegt. Zo, we zijn al toe aan de nummer 2.
1: Ik luister regionaal.
0: Ondertussen bijna 19 voor 2 geworden. De nummer 2, dat is onze goede vriend, onze huisartiest van het Oost-Westfeest, Herbert Verhagen met Jij blijft mij altijd verbazen. Hij stijgt daarmee van 3 naar 2. En Herbert Verhagen die ook wat mooie momenten heeft gehad. Onder andere, voor mij was het presenteren van de Vlaamse Top 10 met Lindsay de mooiste ervaring. Het programma lokte veel volk naar onder meer het Plopsa Theater in de Pannen. Lindsay en ik werden daardoor goed bevriend. En ondertussen is het ook het programma op MenTV met Herbert 15 jaar later. En er zijn nog opnames gepland. Vandaag is dat met Philippe Dazen en Aurélie. Volgende week zondag is dat Olga Lombardo. Op 7 juni is dat Michel Follet. 14 juni Evelien Canoot. 21 juni Sacha en Davy. 28 juni Gary Hegger. 5 juli Amaryllis Timmerman. En op 12 juli Jo Valli. Allemaal opnames die nog moeten gebeuren in het programma met Gerbert 15 jaar later. Zeker de moeite waard om naar te kijken. Gerbert dus, deze week op een mooie, verdiende tweede plaats.
2: Hallo, ik ben Herbert Verhagen en dit is mijn jongste single. Jij blijft mij altijd verbazen, hier in de Mediamix Top 20.

0: Herbert Verhagen en dit met Jij blijft mij altijd verbazen. Hij steeg daarmee één plaatsje van 3 naar nummer 2. En dit jaar was hij er voor de 10e maal bij op het Oost-Westfeest. Goed, we zijn toe aan een overzicht, want zometeen krijg je de nummer 1. Op 20 hadden we nieuw Bart Kuil met Zot Verliefd. Van 20 naar 19 gestegen Michael Lanzo met Waarom Jij. Onze tweede nieuwkomer hadden we op nummer 18 Laura Lien met Gesloten Ogen. Nummer 17 de derde nieuwkomer Dana Winner, De Stilte van de Stad. Nummer 16 de vierde nieuwkomer Willy Sommers met De Eerste Keer. Van 18 naar 15 gestegen Cato met 1, 2, 3, 4. Van 7 naar 14 gezakt Corina met Bandolero. Van 10 naar 13 ook gezakt Suze Marel met Hou mij warm vannacht. Nummer 13 is een stijger. Van 13 naar 12 Wim Leijs met Viens danser. Van 8 naar 11 gezakt Bart Peters met De Bevalligste. Van 15 naar 10 gestegen Sam Horis met Rak. Van 12 naar 9 gestegen Gary Jager met Beter dan Goed. Ook een plaatje gestegen van 9 naar 8 Jeremy Vrielink met Op weg naar mezelf. Ook een stijger van 11 naar 7 Sammy Moore met Te jong om stil te zijn. En de sterkste stijger die hadden we op nummer 6. Van 17 naar 6 gestegen Aaron Blommaert en Zoe Livey met Tranen van Hout. Van 6 naar 5 gestegen één plaatsje Bazaar met Nacht in Amsterdam. Op 4 blijven staan deze week Amber en Dylan met Per Ongeluk. Dan hadden we van 5 naar 3 gestegen deze week de Romeo's met Ik zag jou maar even. En daarnet gehoord van 3 naar 2 Herbert Verhagen met Jij blijft mij altijd verbazen. En de nummer 1 is dezelfde als vorige week. En dat is David van Dijk met Ik kan het niet geloven. Twintig jaar later is David van Dijk nog altijd in beweging, met open blik, met goesting en met een duidelijke zin om te blijven vertellen wat voor hem echt voelt. Niet om te bewijzen, wel om te delen. Ik kan het niet geloven staat symbool voor die houding. Blijven geloven, blijven zingen en elke nieuwe stap met volle overtuiging zetten. Wat ooit begon als een droom groeide uit tot een parcours met diepgang, karakter en een derde band met zijn publiek. En als dit moment één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat het verhaal nog lang niet uitverteld is. Dus dezelfde nummer 1 als vorige week, David van Dijk met Ik kan het niet geloven. En dat in zijn derde week.
1: Dit is deze week de nummer 1 in de Media Mix Top 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Van Aalter
2: tot Waregem,
1: voor jouw regio.

Dat moet je vooral doen, hè. Nu vandaag en ook het ganse Pinksteren weekend. Genieten van het zomerse weer. En genieten, dat was ook de splinternieuwe single voor Jo Valli. Een primeur hier op Radio Oost-West. De opvolger van That's Amore. Dus ook een tip voor onze top 20. Zo, deze Mediamix Top 20 zit erop voor vandaag. Voor deze Pinksteren zondag 24 mei. Ik hoop dat je ten volle kan genieten van het zomerse weer. Vandaag wordt het extra warm, 30 graden, misschien ietsje daarboven nog. Op tijd verkoeling zoeken, zou ik zo zeggen. Straks na 2 uur kan je genieten van de classics met Robbie. En dan nog een uurtje classics, Golden Oldies met Jan Spees in Zo klonk het toen. Dat is voor straks tussen 3 en 4. Maak er nog een bijzonder aangenaam Pinksteren weekend van. Volgende week zondag zijn we er terug vanaf 12 uur voor een nieuwe top 20. Tot volgende week!

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Hoge Hovenstraat in Aarselen is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer moest wel nog controleren of de woning al dan niet onbewoonbaar is. In Tielt zijn vanmorgen enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zat de Kleitenstraat zo'n 5 uur zonder stroom. Rond 5:05 vanmorgen werd het probleem door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Tijdens het openbaar onderzoek over de geplande windmolens aan weerszijden van de E403 in Lichtervelde en Zwevenzele, dat vandaag afloopt, zijn bijna 700 bezwarenschriften binnengekomen. Aan Wingense kant stond de teller zaterdag op 301 bezwaarschriften, aangevuld met 5 digitale. In Lichtervelde liepen er zelfs nog meer binnen. Langs een woning in de Meulebekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een zwarte pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. Voor de aanhangwagen stond ook een vrachtwagen geparkeerd, maar die liep geen schade op. De zwarte pick-up naast de trailer raakte wel beschadigd door de hitte en de vlammen. Er zouden onder meer camerabeelden zijn van de feiten. Omdat kwaad opzet zo goed als zeker is, stelde het parket een branddeskundige aan. Die moet nu uitsluitsel brengen over de precieze oorzaak van de brand. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Veel zon, maxima 31 graden. Morgen dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken en ook kans op onweer stijgt. Het wordt een paar graden frisser, maxima rond 25 graden.
5: Radio Oost-West.
0: Veel mooie muziek.
6: Gewoon gezellig.
5: Radio Oost-West.
3: Dit zijn de classics.
7: You're the one I need.
3: De beste hits
8: uit de jaren 60,
3: 70, 80 en 90.
9: You are the dancing queen.
3: De mooiste classics met

Dat was ooit een van de tophits in Nederland in het jaar 1970. Deze Dizzy Mens Band en Tikke Toe. We zijn er klaar voor. Een uur classics hier bij Radio Oost-West. Geniet ervan op deze zondagnamiddag.

Nederlander Jacques Denijs, die onder het pseudoniem van Jack Jersey toch een paar aardige platen heeft gemaakt in de tijd. I'm Calling was er eentje van. Hang on Sloopy, dit zijn de Magoys.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.
5: De mooiste classics met Robbie.

Zou ze waar zin krijgen om met een aperitief of een cocktail aan een zonnig strand te liggen? Lobo hoorde je net in de Caribbean Disco Show. Oost-West, dat is gezelligheid. 24 op 24 uur, The Fortunes.

1985 maakten we kennis met dit duo uit Duitsland. Modern Talking hoorde je net. En een van hun grote hits, You Can Win If You Want. En nu langzaamaan met The Caravan of Love van de House Martins.

0: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Classic hits met Robbie.

Demis Roussos, de Griek die zijn carrière begon bij de groep Aphrodite's Child en daarna aan een solo carrière met succes trouwens, We Shall Dance. Waar blijft de wijn? Nou, kan gezellig zijn in Camarina. Nee.

De jongens hebben het weer gedaan. A cause de garçon met A cause de garçon. Ik ga deze classics eindigen met een nummer uit 1971. Jacques Herp en zijn Manuela. Tot de volgende.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
4: Nieuws. 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraantjeswater niet veilig. Ze kiezen liever voor flessenwater of filteren hun water eerst, blijkt uit de bevraging van de Gezinsbond. Veranderende drinkwaternormen spelen ook een rol, want in West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraantjeswater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In het Brusselse metrostation Simonis zijn een 30-tal reizigers geëvacueerd. Ze zijn onwel geworden, bevestigt de Brusselse brandweer. Ze hadden moeite met ademen. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Het station werd nadien afgesloten en de halte werd niet meer bediend. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust, blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het 2e jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Brasschaat, scheen de zon het minst. In Las Vegas in de VS gaat een opvallend sportevenement van start, die Enhanced Games. Daar is doping toegelaten. Meer nog, het wordt zelfs aangemoedigd. Bijvoorbeeld steroïden of EPO, want dat is volgens de organisatie de toekomst. Zo'n 50 atleten komen er in actie in 3 disciplines: zwemmen, atletiek en gewichtheffen. De sportwereld grubelt van het evenement.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Veel zon, maxima 31 graden. Morgen dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken en ook kans op onweer stijgt. Het wordt een paar graden frisser, maxima rond 25 graden.
6: Fijn weekend.
7: Radio Oost-West.
6: Zo klonk het toen. Ja.

Een hele goede zondag. Een zondag die zijn naam alle eer aan doet, want het voelt vandaag meer als hartje zomer. De zon laat zich volop zien en de temperaturen lopen op tot maar liefst 30 graden. Perfect weer dus om het rustig aan te doen, ergens in de schaduw te genieten en natuurlijk met een fijne muziek op de achtergrond. Mijn naam is Jan Spees en het komende uur neem ik je mee op een muzikale reis langs de mooiste platen van vroeger en van nog vroeger. Liedjes die herinneringen oproepen, klassiekers die de tand destijds hebben doorstaan en nummers die je misschien al lang niet meer hebt gehoord. Leun achterover, zet het volume gerust een tikje hoger en zo klonk het toen.

valt. Wanneer bij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die in dit vlak.

0: haar jubel pflanzt baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Je hoorde Jacques Brel met Mijn Vlakke Land. Een nummer dat ondertussen uitgegroeid is tot een van de grootste klassiekers uit de Belgische muziekgeschiedenis. Een lied vol sfeer, nostalgie en beelden die iedereen meteen herkent. We blijven nog even in eigen land, want ook de volgende artiest behoort zonder twijfel tot het muzikale erfgoed van België. Wil Tura, de keizer van het Vlaamse lied, met een nummer dat velen meteen kunnen meezingen zodra ze de titel horen. Dus, heb je pen en papier klaar? Hier is Wil Tura met Draai dan 7972 hier.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Klassiekers die je kent. Actuele hits die je meezingt.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mine. Ain't you trying to kill that twin on my thumb? Real nice, a bloody show is fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: Dit was pure rock and roll energie van Jerry Lee Lewis met Great Balls of Fire. Een nummer dat sinds de jaren 50 nog altijd dezelfde schwung en vurigheid geeft als toen het voor het uit de luidsprekers knalde. En we schakelen nu van opzwepende piano's en rock and roll over naar zachte harmonieën en melancholie van drie broers die wereldwijd miljoenen harten veroverden. Nog voor de discojaren maakten G's al prachtige ballads. En dit is daar een mooi voorbeeld van. Hier zijn de Bee Gees met Don't Forget to Remember.

Doris D. met Kees. En ik vermoed dat er thuis hier en daar stevig werd meegezongen. Zo'n nummer dat generaties overstijgt en dat je meteen in een warme, nostalgische sfeer brengt. En ja, warm is het wel vandaag. En zoals ik aan het begin van het programma al zei, zo klonk het toen, hoor je niks anders dan goede muziek en echte klassiekers. Ook het volgende nummer hoort absoluut thuis in dat rijtje. We gaan richting tangosfeer met een melodie die al tientallen jaren meegaat en overal bekend klinkt. Freddie Queen brengt zijn versie van La Paloma.

0: Welkom bij Radio Oost-West.
1: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
0: Radio Oost-West. www.radiooostwest.be.

We gingen daarnet nog de Franstalige tour op met Salvatore Adamo en Vous permettez, monsieur. Een nummer dat charme en nostalgie perfect weet te combineren. En nu draaien we de klok nog wat verder terug. Recht naar de jaren 50. Naar de tijd van de vetkuiven, jukeboxen en de opkomst van de rock'n'roll. Een van de absolute klassiekers uit die periode is zonder twijfel het volgende nummer. Hier is Richie Valens met het onweerstaanbare La Bamba.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
1: De muziek uit de gouden jaren. Radio Oost-West. Je hoort ze enkel bij ons.

We maken opnieuw tijd voor een heerlijke klassieker uit het Duitsstalige repertoire. Een nummer dat jarenlang ontzettend populair was en dat meteen die warme sfeer van vroeger oproept. De stem van Freddy Breck herken je uit de duizend. Zacht, melodieus en altijd vol gevoel. En met het volgende lied nam hij heel wat luisteraars mee op een muzikale reis. Overal ter wereld. Überall auf der Welt.

0: We gaan nu even terug naar de oorlogsjaren van de jaren 40. Een periode waarin muziek voor veel mensen een vorm van hoop, ontspanning en moed betekende. En weinig groepen brachten zoveel energie en vrolijkheid in die als de Andrew Sisters. Met hun aanstekelijke harmonieën en swingende ritmes werden ze enorm populair bij zowel het grote publiek als de geallieerde troepen. Het volgende nummer groeide uit tot een van hun grootste successen en is vandaag nog altijd een echte klassieker uit het swingtijdperk. Zet je schrap voor de opzwepende klanken van Boogie Woogie Bugle Boy van de Andrew Sisters.
1: Altijd weer de mooiste muziek.

Zo klonk toen, zit erop voor vandaag. We gaan eruit met Bobbejaan Schoepen en Hij Laat Maar Gaan. Een nummertje vanuit 1953. Een heel fijne, zonnige zondag. Bye bye. Yeah,

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
4: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Hogehovenstraat in Aarselen is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer moest wel nog controleren of de woning al dan niet onbewoonbaar is. In Tielt zijn vanmorgen enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zat de Kleitenstraat zo'n 5 uur zonder stroom. Rond 5 voor 6 vanmorgen werd het probleem door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Tijdens het openbaar onderzoek over de geplande windmolens aan weerszijden van de E403 in Lichtervelde en Zwevenzele, dat vandaag afloopt, zijn bijna 700 bezwaarschriften binnengekomen. Aan Wingense kant stond de teller zaterdag op 301 bezwaarschriften, aangevuld met 5 digitale. In Lichtervelde liepen er zelfs nog meer binnen. Langs een woning in de Meulebeekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een zwarte pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. Voor de aanhangwagen stond ook een vrachtwagen geparkeerd, maar die liep geen schade op. De zwarte pick-up naast de trailer raakte wel beschadigd door de hitte en de vlammen. Er zouden onder meer camerabeelden zijn van de feiten. Omdat kwaad opzet zo goed als zeker is, stelde het parket een branddeskundige aan. Die moet nu uitsluitsel brengen over de precieze oorzaak van de brand. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oost-West, meer bericht.
7: Goedemiddag, veel zon, maxima 31 graden. Morgen dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Kans op onweer stijgt. Het wordt een paar graden frisser. Maxima rond 25 graden.
8: Welkom
9: Radio Oost-West.
10: Bij Radio Oost-West.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goedenavond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Rusland vuurde vannacht 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden. Het is daarbij een van de zwaarste Russische aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Russisch president Poetin wilde wraak nemen voor een Oekraïnse aanval op een school in Luhansk. Daarbij vielen zeker 10 doden. In Vught, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, zijn meer dan 160 gedetineerden geëvacueerd uit de gevangenis. Dat gebeurde gisteravond nadat er brand uitbrak in een wasruimte. Daardoor was er even wateroverlast. De gevangenen werden overgeplaatst naar gevangenis in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer de gevangenis opnieuw gebruikt kan worden. In Queensland, in het noorden van Australië, is een man van 39 overleden na een aanval van een haai, melden lokale autoriteiten. De man kon nog uit het water worden gehaald, maar overleed later aan zijn verwondingen. Het is al de tweede dodelijke haaienaanval op een week tijd daar. Een paneel en paaltjes van het Eco-Veloduct over de E17 in Waasmunster zijn vernield. De brug blijft voorlopig open voor fietsers, maar het is opletten geblazen. De vernielingen gebeurden gespreid over 2 nachten. Zaterdag kreeg de gemeente al verschillende meldingen van schade aan de brug. De technische dienst ging meteen ter plaatse om de paaltjes en planken die naar beneden waren gegooid weer op de plaats te krijgen. Maar opnieuw zijn er vandalen aan het werk geweest die blijkbaar de brug en vooral de omheining weer beschadigd hebben. Vanmiddag veel zon, maxima 31 graden. Morgen dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken, kans op onweer stijgt. Het wordt een paar graden frisser, maxima rond 25 graden.
3: Vanuit de Hoogweg in Wingene
1: is dit Radio Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79. Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag? Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen. Die hoor je alleen. Radio.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerken Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
2: En het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oostwest.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Hogehovenstraat in Aarselen is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer moest wel nog controleren of de woning al dan niet onbewoonbaar is. In Tielt zijn vanmorgen enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zat de Kleitenstraat zo'n 5 uur zonder stroom. Rond 5 voor 6 vanmorgen werd het probleem door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Tijdens het openbaar onderzoek over de geplande windmolens aan weerszijden van de E403 in Lichtervelde en Zwevenzelen, dat vandaag afloopt, zijn bijna 700 bezwarenschriften binnengekomen. Aan Wingense kant stond de teller zaterdag op 301 bezwaarschriften, aangevuld met 5 digitale. In Lichtervelde liepen er zelfs nog meer binnen. Langs een woning in de Meulebeekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een zwarte pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. Voor de aanhangwagen stond ook een vrachtwagen geparkeerd, maar die liep geen schade op. De zwarte pick-up naast de trailer raakte wel beschadigd door de hitte en de vlammen. Er zouden onder meer camerabeelden zijn van de feiten. Omdat kwaad opzet zo goed als zeker is, stelde het parket een branddeskundige aan. Die moet nu uitsluitsel brengen over de precieze oorzaak van de brand. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag nog veel zon, maxima tot 30 graden. Blijft nog lang warm. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken en de kans op onweer stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser met maxima dan rond 25 graden.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
5: Via 0468 1777-2.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
5: 0468 1777-20.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 7 uur.
3: Radio Antwerp. In de recreatiedomein de Nekker in Mechelen hebben redders een man uit het water gehaald. Hij was bewusteloos. Een dertiger uit het Brusselse. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het bondsparket start een onderzoek naar de rellen na de match tussen Standaard en Charleroi. Supporters van beide clubs bestormden het veld. Er werd met stoelen en vuurpijlen gegooid en zelfs spelers werden aangevallen. Vier politieagenten raakten gewond. Opvallend, want het ging nogthans om een risicomatch. Zes mensen zijn inmiddels aangehouden. Er komen intussen verschillende reacties op de gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin noemt het een schande voor het Belgisch voetbal. Hij eist dat de daders gestraft worden door zowel een club als het gerecht. Dorien Parijs, de CEO van de Pro League, heeft het dan weer over pure criminaliteit. Hij pleit voor een strengere voetbalwet. De Nederlandse politie heeft een Belgische man van 31 opgepakt na een massale vechtpartij in het centrum van Breda, schrijven Nederlandse media. Hij zou zowel slachtoffer als dader zijn. Bij de vechtpartij waren een 40-tal mensen betrokken. Zo zou er met stoelen, glazen, kaarsen en wijnflessen zijn gegooid. De politie onderzoekt de hele zaak. In Ankara, Turkije, is de politie binnengevallen op het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij van het land. De politie wou daar de partijleider verdrijven. Aanleiding was het vonnis van een rechter die oordeelde dat hij de verkiezingen in 2023 onterecht won. De rechter stelde ook een nieuwe leider aan. Het is allemaal een manier om de oppositie van de Turkse president Erdogan te verzwakken. Die won 2 jaar geleden de lokale verkiezingen en vormt een bedreiging voor Erdogan. Sport, een grote verrassing in de 15e etappe van de Ronde van Italië. De Noor Frederik de Vergne-Slevic won vanuit de vroege vlucht. Hij haalde het voor de Italianen Micro Maestri en Martin Mercolussi. De Fransman Paul Magnier won de sprint van het peloton en werd 5e. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Radio Vanavond nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, 26 graden. Voor dinsdag kan het opnieuw 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft voorlopig wel zonnig.
1: De avond van Oost-West.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goedenavond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Hogehovenstraat in Aarselen is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer moest wel nog controleren of de woning al dan niet onbewoonbaar is. In Tielt zijn vanmorgen enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zat de Kleitenstraat zo'n 5 uur zonder stroom. Rond 5 voor 6 vanmorgen werd het probleem door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Tijdens het openbaar onderzoek over de geplande windmolens aan weerszijden van de E403 in Lichtervelde en Zwevenzelen, dat vandaag afloopt, zijn bijna 700 bezwarenschriften binnengekomen. Aan Wingense kant stond de teller zaterdag op 301 bezwaarschriften, aangevuld met 5 digitale. In Lichtervelde liepen er zelfs nog meer binnen. Langs een woning in de Meulebeekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een zwarte pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. Voor de aanhangwagen stond ook een vrachtwagen geparkeerd, maar die liep geen schade op. De zwarte pick-up naast de trailer raakte wel beschadigd door de hitte en de vlammen. Er zouden onder meer camerabeelden zijn van de feiten. Omdat kwaad opzet zo goed als zeker is, stelde het parket een branddeskundige aan. Die moet nu uitsluitsel brengen over de precieze oorzaak van de brand. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. Het is nog een tijdje zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima 26 graden. Dinsdag mogelijk nog 30 graden en meer. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft voorlopig wel zonnig.
6: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. De man die vanmiddag bewusteloos uit het water werd gehaald in de recreatiedomein de Nekker in Mechelen is nog altijd in kritieke toestand. Het gaat om een dertiger uit Brussel. Ook de omstandigheden blijven onduidelijk. In de gevangenis van Brugge zijn twee gedetineerden overleden, zegt het gevangeniswezen. Volgens een woordvoerder gaat het niet over een incident of een agressie tussen de twee. Maar wat er precies gebeurd is, is ook hier niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad en een bijeenkomst van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa na de Russische luchtaanvallen op het land, zegt de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken. De Oekraïnse minister wil een gepast en sterk antwoord op de agressor na de aanvallen die vooral gericht waren op de regio van de hoofdstad Kiev. Bij de aanvallen is ook een ballistische Oreshnik-raket ingezet. De man beschuldigt Rusland ervan het gebrek aan militaire vooruitgang op het slagveld te compenseren met barbaarse aanvallen. Dan de nodige sporttennis. Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Roland Garros. Bloks versloeg een Hongkonger in 3 sets met 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Australiër Alex de Minaur of de Brit Toby Samuel. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 14 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon bij 27 graden. Dinsdag kan het nog 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft voorlopig wel zonnig.
1: Van Oud-Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Hoge Hovenstraat in Aarselen is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer moest wel nog controleren of de woning al dan niet onbewoonbaar is. In Tielt zijn vanmorgen enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zat de Kleitenstraat zo'n 5 uur zonder stroom. Rond 5 voor 6 vanmorgen werd het probleem door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Tijdens het openbare onderzoek over de geplande windmolens aan weerszijden van de E403 in Lichtervelde en Zwevenzele, dat vandaag afloopt, zijn bijna 700 bezwarenschriften binnengekomen. Aan Wingense kant stond de teller zaterdag op 301 bezwaarschriften, aangevuld met 5 digitale. In Lichtervelde liepen er zelfs nog meer binnen. Langs een woning in de Meulebeekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een zwarte pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. Voor de aanhangwagen stond ook een vrachtwagen geparkeerd, maar die liep geen schade op. De zwarte pick-up naast de trailer raakte wel beschadigd door de hitte en de vlammen. Er zouden onder meer camerabeelden zijn van de feiten. Omdat kwaad opzet zo goed als zeker is, stelde het parket een branddeskundige aan. Die moet nu uitsluitsel brengen over de precieze oorzaak van de brand. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 14 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon bij 27 graden. Dinsdag kan het nog 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft voorlopig wel zonnig.
0: De avond van Oost-West.

0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.

0: Een galaavond was het voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond, want hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden een erehaag. Straks vierden de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in Eikenhuis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt de voorrondes van de Europa League. Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem. De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land. Onder meer over het gerechtelijk onderzoek over Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuut-Landen is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al bekend bij het gerecht voor zedenfeiten en verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen op Kiev. Daarbij vielen 4 doden en 100 gewonden. Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Hoge Hovenstraat in Aarselen is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer moest wel nog controleren of de woning al dan niet onbewoonbaar is. In Tielt zijn vanmorgen enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zat de Kleitenstraat zo'n 5 uur zonder stroom. Rond 5 voor 6 vanmorgen werd het probleem door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Tijdens het openbaar onderzoek over de geplande windmolens aan weerszijden van de E403 in Lichtervelde en Zwevenzele, dat vandaag afloopt, zijn bijna 700 bezwarenschriften binnengekomen. Aan Wingense kant stond de teller zaterdag op 301 bezwaarschriften, aangevuld met 5 digitale. In Lichtervelde liepen er zelfs nog meer binnen. Langs een woning in de Meulebeekestraat in Pittem is vrijdagavond brand ontstaan in een aanhangwagen die naast een zwarte pick-up geparkeerd stond. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Het vuur is zo goed als zeker aangestoken. Voor de aanhangwagen stond ook een vrachtwagen geparkeerd, maar die liep geen schade op. De zwarte pick-up naast de trailer raakte wel beschadigd door de hitte en de vlammen. Er zouden onder meer camerabeelden zijn van de feiten. Omdat kwaad opzet zo goed als zeker is, stelde het parket een branddeskundige aan. Die moet nu uitsluitsel brengen over de precieze oorzaak van de brand. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Antwerp.
1: Een gale avond was het voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van A-Agent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond, want hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden een erehaag. Straks vierden de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europese voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt de voorrondes van de Europa League. Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem. De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land. Onder meer over het gerechtelijk onderzoek over Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuutlanden is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al bekend bij het gerecht voor zedenfeiten en verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen op Kiev. Daarbij vielen 4 doden en 100 gewonden. Radio Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Hoge Hovenstraat in Aarselen is zaterdagmiddag brand uitgebroken op het terras van een gelijkvloers appartement. Dankzij het snelle optreden van buurtbewoners kon erger worden voorkomen. Enkele van hen kregen na de bluswerken uit voorzorg zuurstof toegediend. De brandweer moest wel nog controleren of de woning al dan niet onbewoonbaar is. In Tielt zijn vanmorgen enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zat de Kleitenstraat zo'n 5 uur zonder stroom. Rond 5:55 vanmorgen werd het probleem door Fluvius gemarkeerd als opgelost. Tijdens het openbaar onderzoek over de geplande windmolens aan weerszijden van de E403 in Lichtervelde en Zwevenzele, dat vandaag afloopt, zijn bijna 700 bezwarenschriften binnengekomen. Aan Wingense kant stond de teller zaterdag op 301 bezwaarschriften, aangevuld met 5 digitale. In Lichtervelde liepen er zelfs nog meer binnen.